niet als je spreekt op les. Hun stoor daar oosterer, je flaggeren hoor. Dit voor een scooter,